0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer als Prediger Elmer Reimer. Wir haben hier in Hosea gesehen, wie viel Geduld Gott hat mit seinem Volk, den Israeliten, trotzdem, dass sie sich von Arm haben weichgedreht und deinen Aufgärten und wären sehr deib in den Sinn verschlupft. Aber wir haben noch gesehen, dass Gott seine Geduld schließlich wird zum Einkommen und wird schließlich mit dem Sinn handeln. Und das vernächste Programm, wo wir sehen, dass Gott sich schließlich von seinem Volk weichdreht, und wir wollen sehen, dass Hosea Gott sein Gerecht ansagt über Israel. Ich lade ihn nur weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu sehen, was die Bibel uns von der Wahrheit zu lehren hat. Herr, ich danke dir weiter für dein Wort und bete, dass du jede Person muss rechtlich sehen. Amen. Hier ist weiter Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von da nur das vierte Kapitel gekommen an Hosea seine Prophetie. En ik moet toestonen dat dit niet een zeer vrouwet poort is. Dat schwor. De oorzaak waarom dit zo'n poort van Hosea zijn schrijvend is, is wij in de zin die zo oog weer en dat noordelijk het Israël tjenig rek en dat de Heer nu bedoel gekomen weer dat hij aanrechten wordt. Daar zijn meerdere dingen die we beobachten zullen, wils met de hingegrond is het schwaande dit poort reich te begrijpen. Dat heet wat hij hem zin heeft. We moeten behouden wat van hingegrond des profeet Hosea houdt. Alles wat je zegt wordt is op den grond dat des profeet verleeft weer aan een jongend merke die immerhand zeer stroom weer, zeer ontrekend, maar dan geeft ze zich aan als een hoer. Immerhand weer door veel geld te hebben en hoererie, en zo wordt ze dan tjene allerhand verstromend en dieren hebben, zond dat ze niet wat haar kunt haar, want ze door in de borg am jegend bij Ephraim gebleven weer. En zo even geeft ze zich aan dat elste geschaft, dat deze welt jemals gezien heeft, en dat is je dan hoererie. Ober God schekt dus hem Hosea, dat hij zich toch met haar zal bevrieën. En hij houdt haar leef, want ze ook een hoer weer, en jo, hij bevriet zich met haar. En Emmahan heeft dat ook schon gebracht, op hem zelfs, dat heet op Hosea. Hij had drie tjingen met de gomer, en dan ging zijn vader weg, en even geeft zich aan hoererie. Maar dan ging hij een kaft haar, wil zij had zich afgegeven om verchepen als een schloof, en hij kaft haar en bracht haar terug naar zichzelf. Hij had een gebroken hoort, ja, en ook een gebroken heim. En met zo'n hingegrond jink hij naar de Israël-nation als een profeet dat noordelijke tjenigrijk, en hij zei, God zegt dat je religieuze hoererie drieven, je zijn niet true je was to jun God, en ik weet krijgt hoe hij feilt. Doch heeft hij jun lijf, en hij wordt jun niemals schoon laten, ober hij wordt jun rechten en strofe wijn jun zind. Nu met dat hem zijn, wel we dit vijfde kapitel bekijken. Also wat we hier hebben, is God zijn volk heeft of Gods dienst gedreven, en God is door met zijn leven, over hoe lang kan hij geduld hebben met aan? En dit vijfde kapitel is bewezen, hoe Israël gans van God weggewonderd is, en God dreht zich ook weg van Israël. En maakt dat volk, wordt dat bloos immer oorje. Eerst dat God de leider en de nation rechten en verdomme, de priester en de tjenigs. Nu de eerste vers en dat vijfde kapitel. Heert dit, o je priester en harcht, o Israël, geeft jun hier aan, o tjenigshuis, dan dat je recht is to die, wils je zijn ne schleng je was to mitspe, en een naad uitgespreid op Tabor. Mitspa weer en dat zuidwestelijke poort van dat Tjenigrijk, en Tabor weer en dat noordoostelijke poort van dat Tjenigrijk. Wat dit meent is dat ze dicht dat gans het land afjetten aanbidden deden, door weer afjetten dicht dat gans het land. Hij zegt dan weer dat hij je recht brengen wordt op de priester en Tjenigs wil zij de leider zijn en haar dat volk weggeleid van haar. Wie had dat al gezien, dat zo als de priester waren, zo weer dat volk. De priester waren niet beter als dat leegste maakt dat volk. En hij zal over de leider zijn en maakt dat volk. Dat weer ook zo met de Chinese. En dat is schuld, maar dat is nu ook zo en veel van de nationen en de wereld, wat de leider aanbelangt. En zoveel toeval zijn de leider nozig en jitzig, en zijn niet goede voorbeelden voor dat volk en de nation. Niet bloos dat, daar zijn en veel nationen ook zonen, den wie worden religieuze leider nanen, die dem Heer niet tjanen. Die weten leider weinig van God zijn woord, meer zo meer nust, en toch willen ze religieuze leider zijn. Vrij zijn je denken als rief, maakt zo'n mensen. Die had geen tijd of de janken, dem woord God aan te erkennen. Door is een jeestelijke boy afgekomen en veel landen in de wereld nu, en dat wordt schließlich recht brengen van God. Dat is wat met Israël passiert, en is een voorbeeld voor andere nationen. Tweede vers in dat vijfde kapitel. En die in je eigen stand zijn diep en aanbrengen je gonen, wanneer ik den ook gestroofd ha. God deed aan schorp schellen voor eer aan menselijkheid, door wie maart, door wie je wilt, door wie terug. Meer zou dat volken doen en nationen terug aanstalen, jij en andere nationen dat niemals had zul je doen worden. En ik kon niet helpen te wonderen of de Heer niet volken nationen rechten deed, wanneer ze jij en andere nationen terug aanreden, dat gewoon niet nedig weer. En daar deed ik veel aan zul je het bloed verjeten. Ik weet dat, zoals de Bijbel zegt, zolang als er mensen op je eerd zijn, worden door hen en her terug zijn. Meer zo'n terug zijn eindelijk religieuze terug. Andere zijn dan terug wegen jits en nozik. En dan zijn er ook andere oorzaken waarom mensen zich ene jij in dem andere stalen. En dat is zo gewoon passiert, wil ze een jaar een andere kalie hoed hebben. Oder wil ze een andere herkunft hebben. Daar is nog wat dat ik hier erwähnen wil, en ik hoop, mij wordt recht verstanden worden. Dat schijnt zo dat het evangelium weer dat eerste aan de witte mensen aanvertrouwt, zoals wie de nanen. Maar dan is de vraag, wat hebben wij daar met je doen? Ik weet dat er zijn tijdige was, waar de witte mensen terug aangesteld hebben, jegen andere kalie hoed mensen, en dat ze gaan in de normen van christentum. Dat wil zeer schuld. Maar daar zijn nu, in de laatste paar honderden jaren, eermaal religieuze kriegs geweest. Hoe kan een mens zijn denken zo verdreid zijn? Dat is je dan wegen de zonde. Ik zie dat dat zo schijnt dat het evangelium wordt dat eerste aan witte mensen aanvertrouwd. Maar wat hebben wij daar met je doen? God geeft ons dat, zodat wij dat met alle andere mensen meedelen zullen. Maar wie deden dat niet? Nee, leven deed wie ons toopbonden en versloten ons en zeiden dat wie dat leven bewaren zullen, zodat de wereld niet wordt en ons in komen kennen. Wie waren aangehoorzaam te God en te zijn woord? En de vrouw kan nu ook nog vergesteld worden. Wat doen wie nu met God zijn woord? Ik meen nu niet bloos of wie anderen dat ook bekend maken of niet. Ik meen ook wat doen wie voor onszelf met dat woord dat God ons gegeven heeft. Weet je wat God gezegd heeft? Waarvoor kan je God zijn woord lezen? Of de beste een zonne die door een Bijbel en schop liggen heeft als wat stromert, of maakst dat niemals op om uitvingen wat God te die te zeggen heeft? Vriend, God zijn woord is voor ieder mens een doon en woord van een nation die mocht zijn. Oder wat van een sprook die haft. Oder wat van een kleine hoed die mag ha. Derde en vierde vers. Ik ken Ephraim, en Israël is niet van mij verstoken. Dan nu, o Ephraim, hast u hoererie gedreven, en Israël is ingezudeld. Wat ze doen erlaubt niet dat ze zich terugdraaien, nor er God. Dan de geest van hoererie is mank aan, en ze kennen dem Herr Gott nicht. Gott sagt sehr klar und deutlich, dass er weiß, von was er redet, weil er chant Ephraim in Israel sehr gut. So als ich all gesagt habe, Ephraim ist nun nicht die Norm für bloß dort einen Sturm, aber für all die 10 Stürme, die auch Israel genannt sind, die dort nördliche Königreich sind. Mir ist er dort Ephraim so ein Leiftoll genommen ist für Israel, dort heißt, was Gott anbelangt. Aber mir ist er dort erst nach einer Ursache, worum Gott Ephraim wählt, als ein Vertreter für die Israel-Nation, und dort wie er dort Ephraim, wie so als ein Leiter für den Aufgottsdienst in Israel. Dort ist der goldene Kalf, dort Jeroboam abstallt wie ein Bettel, und dann Lothar wird nach ihm abgestallt in Samaria. Mir ist so, dort beide von dieser Städte wäre in Ephraim. Ich weiß, dort Bettel endlich an dort port wie dort zu Benjamin gehört, aber aus der Spuling käme, die dit port sich mit Ephraim anschlüte und mit dort nördliche Königreich. Also dort hort von Aufgottsdienst wir an Ephraim und mit dort nördliche Reich. Und willst dort so wir, jef Gott den Nomen zu der ganzen Israel-Nation. Und Aufgottsdienst wir die Nation ihre große Problem. Sie drehte sich weich von Gott. Und so als ich all gesagt ha, in all die Jahre dort seine Nation wäre, wird er nicht ein einziger guter König. Nu he sagt, ich chan Ephraim. Gott weiß, von wat he redt. Israel ist nicht von mir verstorke. Dann nu, o Ephraim, hast du Hurerie gedreven, und Israel ist eingesudelt. Dort heet sie de goldene Chalva anbeten, und dann auch den Baal auf Gottesdienst wie eingestalt worden, und Israel durch dem König Ahab. Und dort passiert an den Ephraim Sturm, und deed all die andere Stürme in Südle. Und dort hat sogar ein Einfluss auf das südliche Königreich. Da wird keine Frage über dort. Also die Grote sind, wie dort dit wie ein Volk, die Gott sein Wort hatte, und hatte Gott gechant, und hatte sich nu ganz weich gedreht von ihm. Und sie chante ihm nu nicht mehr, und deed dem Herr nicht anbeten, und der Ausfall von dort, wie dort sie sich nur graf euch Ansittlichkeit übergeeft hatte. Da wir ein Verdorver mag die ganze Nation, und dort hat sogar ein Einfluss auf dort Dach für Dach Geschäftsleben in die Nation. Dort greift sogar die Tiere an, Gott die dort Land verfluchen, und weiss dort es nur noch so. Oder da ist eine kleine Plage hier und da, wo sie bewässere donen, wo da wort warst, und ja, dort dat die Wildnis so bliege als eine Rose. Aber die sind mal sehr wenig.

nu de vijfde vers. In Israël er een stoltheid dat zich antwoordt te zien zegt, daarom zal Israël en Ephraim stolperen en er een godloosheid. En Juda wordt ook met aan stolperen. God zegt nu dat ze stolperen en faulen worden. Ze hebben ihre Gelegenheit verschlanst, dat rechte uit dem Stich te gaan, aber nu is het te laat. Hij wordt den dol brengen. En ze wat hij zegt. En Juda wordt ook met aan stolperen. Hij zegt niet dat het te de nemelijke tijd wordt zijn, bloos dat Juda met de tijd ook wordt doorgebracht worden. En dat is het krijgt wat passiert. Die worden beide weggenomen in gevangenschap. Niet dezelfde tijd, maar dag weggenomen. Door weer ongeveer 100 jaar tussen de twee gevangenschaften. Dat noordelijke rijk wordt weggenomen naar Assyrië, en dat zuidelijke wordt weggenomen naar Babylon. En daar is niet een trek komen geweest, verdien zoals de Bijbel dat beschreven deed. Over dit Hosea-boek maakt dat zeer klaar dat wanneer hij den trek brengen wordt, dan wordt de ganze wereld dat weten. En dan wordt er ook vrede zijn in dat land. Nu den zesde vers. Die waren met er herd, schoop en vee gonen dem Herr God te zieken. En ze waren hem niet vingen. Hij heeft zich teruggetrokken van aan. Anders gezegd, ze hadden hem Herr God verloten en wanneer troebel op aan kämt en allerhand andere geproefd ha, dan is God dat laatste dat ze proeven. Aber hij zegt, ze waren hem niet vingen. Hij heeft zich teruggetrokken van aan. Dat is een beetje zoals de geschicht van een schep dat een isboog getroffen had. En de kaptein had allem op een schep weten laten dat ze nu beden zullen. Een epje vroeg weer naar hem gerand en had te hem gezegd, is het zo wit als wat dat je komen? Nou ja, voor veel mensen is dat beden dat laatste dat ze proeven. Dat is immer aan goed wanneer mensen dan naar de Heer komen, over hoeveel beter, wanneer we immer met de Heer in gemeenschap zijn. Over daar zijn veel mensen die de Heer zo aanzien als een rijf, die bloos dan gebruikt wordt, wanneer dat voortig een platte rijf heeft. We hopen dan dat we niet een platte rijf worden hebben, en zolang als we dat niet hebben, dan vergeet we van de andere rijf die door hingen en voortig ligt. Dat is zo als dat met dat volk Israël weer. Nu de zevende vers. De hazit jegen dem Herr God gestalt en een gevaarlijke weg en haar vreemde dingen te welt gebracht. Nu wordt die niemand aan opslokken met er afdeel. Jo, die zijn nu vreemd te God, oder God is vreemd te aan. Die tjana am nicht. De ha ihre Zinge nicht an dem Herr Gott seine Furcht abgebracht, ha an nicht an dem Herr seine Wege und Wort angelehrt. Gott hat dort falsch gut angelehrt, aber sie hat die Lehre nicht angenommen und zu sich selbst angewandt. Ältere, die Christen sind, sollen ihre Mal da in der 5. Mosebuch lesen, wo Gott sagt, dass wir unsere Zinge anlehren sollen. Die Seele sogar dann angelehrt worden, wanneer die tot bad gaan op een avond. Zeg maar. Achte vers. Bloos een hoorn en bedaven, een trompet en rama, hield even luid en bedaven, hingen die, o Benjamin. Bedaven is Bethlehem. Dat poort van de Ephraim stam, weer schijnt even gegaan naar dat noordelijke Tjenigrijk. En also zal de warning over dat ganze land gaan. Dat volk zal gewarnd worden. Nu komen we naar de negende vers. Ephraim zal alleen en verloten zijn en den dag, wanneer er aangeleerd wordt. Ik heb dat bekend gemaakt, maar al die geslachten in Israël wat nog zekerlijk zal zijn. Wat er anders gezegd, dat we niet dat God aan niet gewarnd had. Hij had aan Emma Wader en Emma Wader weten laten dat hij aan strofe wordt, wanneer ze zich niet nog aan nodig worden. Hij had

acht, dan worden die door veel schade aanreden. Besonders zo'n dat van wal gemaakt is. Maar zijn zo'n kleine creaturen die een nicht wel in zijn huis hebben. Also wat wel de Heer hier zeggen? Nou, hij zegt, hij wordt te Ephraim zo zijn als Matte. Hij wordt den vernichten. En wanneer dat komt, dan wordt dat hostig komen. Dat is interessant, hoe hij manchmal de natuur brugt als mensen wat in te leren. En halve God zijn woord beter te begrijpen en verstaan. En dan zegt hij ook, dat hij wordt te Juda zo zijn als vervuldet. Dat neemt een lange tijd verhaald en een huis te vervullen. God zegt hier te Ephraim, of de Israël, dat hij aan rechten wordt en dat we eindelijk door je komen, dat hij tot je recht. Ober, dat zedelijk het rijk heeft ook al aangevangen te vervullen. En met de tijd wordt dat ook topkoekse, want dat ook een lange tijd nemen wordt. En het kan dat ook zijn en meerdere van die nationen in de wereld nu. Die vangen aan van binnen te vervullen. En dat wordt met de tijd ook topkoekse, wanneer een nation zich niet naar de Heer nodredeert. God is zeer geduldig en erbarmend, maar met de tijd komt door je recht. Zogar in Amerika worden een van de grondlagen weggenomen, oder zal ik zeggen dat een van de grondlagen zijn al vervuld, wie het leider haar niet achtergeeft, dat die op God zijn woord gerend werden. Dat kan een stoot nemen, ober vriend, of dat voor einzelne mensen is oder voor een nation. God zijn geduld wordt met de tijd niet langer luren. God wordt de zin strofe. Manchmal, wanneer ik zei hoe dat in onze nation is, dan is mij zo, ik zal hielen. En jo, ik doe jeder dag voor de nation beden, waar ik woon. Ik hoop u des dat ook. God is erbarmend. Maar ik doe niet bloos beden. Ik doe ook wat ik doen kan, en waar de Heer mij gelegenheid geeft, doe ik God zijn woord aan je rechten. En even geef mij dem Heer, zoals ik dat om baste kan, dat mensen weten zullen wat God en zijn woord te alle mensen te zeggen heeft. 13. Vers. En als Ephraim zijn krankheid zag, en Juda zijn wond zag, dan ging Ephraim naar Assyrië en schickt naar dem koning Jareb. Ober die kan die niet heilen, oder die wond heilen. Ephraim dacht zo, dat de Assyrianen worden aandacht zeker helpen. Wils Ephraim krank weer, eindelijk doodskrank, wat hij niet wist, weer dat de Assyrianen aan worden hem karte wegnemen en gevangenschap en er steed aan te helpen. De weer naar de aanrechte steed gegonnen, voor help. 14. Vers. Dan ik zie zo als een leef to Ephraim, en zo als een jonge leef totdat Jude je slacht. Ik, jo ik, riet te bieten en go weg. Ik wou wegnemen, en China wordt am raden. Wanneer een mutter leef ergend woe is met ere jonge, dan deed ze die jonge zeer beschutzen. En wanneer door een vreemde tier to dicht bietjem, dan kon die mutter leef zeer rieten zennen. God zegt hij is zo to Ephraim, zo als die mutter leef. Ober te Juda, zo als een jonge leef. Die zijn niet zo rietend, die spelen meestens bloos ram. God zegt, hij is zo als dat te Juda. Ober, wat passiert met een jonge leef? Nou jo, die walst ab. En dan is die ook rietend. En God brugt dat als een beeld Juda te worden, dat man zijn niet van ere zin weichtreien worden, dan worden ze krijgzond ervoren, als hij te Ephraim, Israël, doen wordt. Nu mag je dat nächste Mal Gottes zegen, mijn vriend.

Want jullie zijn voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, waar je kennen de overtuiging hebben dat je zinnenschuld vergeeft is en dat je waren voor alle eeuwigheid im hemel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes woord. Rijmer 10, vers 13 zegt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nou denselben Radiosender, wie je nou horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Poitersch.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mom to Mom. Dit is een programma waar mamas zich ondereinander moet spreken.
2: Hallo en welkom hier bij ons Mom to Mom programma. Dit volgende programma is opgesteld van Mary Fair. Ik wens je een goeden ontvang.
3: Dames en heren, welkom vandaag. Vandaag waren we van reden van hoopning door een van vreugd. Hoeveel van ons leiden daar zware tijden gaan? Wat van ons, wie vrouwen moraal vielleicht, wer gleich daar zware tijden gaan? Wat van de vrouw is dat? Wer in zijn rechte denken, wird zich nooit leiden willen? En wat we willen zijn, met woordheid, dan willen we zijn alle dag, dat we proberen Entscheidungen mehr en doorab, dat we willen leiden en weiter op den Stich gaan. We proberen Dinge te doen, dat we niet krank worden, oder dat we ons niet worden allein fallen, oder dat we niet worden hungrig zijn. Is dat erg, wann wir es dort sind? No, dat is niet, dat is wat Gott ons gemerkt heeft. En we doen nog proberen ons wehren voor weiter, voor leiden. We wehren ons voor ons in de Gefährlichkeiten angeven. En we doen ons het wehren, dat we ons niet willen in de Gefahr zijn. Gott is ganz vollkommen alles wat Jesus deed. En zegt en laat in ons leven dan komen. Als voor ons, ten Goden en voor zijn Herrlichkeit. Wann wir am dan nur fallen. Van daar waar we kijken naar Johannes 11. En dit is waar Jezus dat al die in deze geschiedenis naamleiden en in de diepe grof van weidel en leiden doorgewiesen. Waar we lezen van vers 1 wat zegt in Johannes 11. Dat zegt dus dat Lazarus weer van Bethanien en daar van waar Maria en Martha woonden, lag krank. Dit weer die Maria die dem Herrn den dieren parfum over de feit goud en met erhoor aftreedt. Dei er Bruder Lazarus, wie krank, du wie ein schecken Desastren, Jesus, de Nurech, Herr, dei, den du Gott bist, as krank. Aus Jesus dort hier sehr hei, diese Krankheit as nicht im Dout, dei as dort ho, dort Gott verherrlicht wird, en dort durch Gott sein Sehen verherrlicht wird. Jesus wie Martha in Erzaster, en Lazarus Gott. En doch aus ei hier, dort Lazarus krank wie, bleib hei nach zwei Diao, du wo hei wie. Einer wird sich denken, wenn Jesus Martha in ihrer Schwester Maria in Lazarus Gott wird, warum bleibt er da noch einmal zwei Dir? Und da wollen wir nach Maya nur kicken. Du hast eine Isaac für. Heute hat er nicht stillhalten, dort sein lieber Freund gestorben wird. Und heute hat er nicht dort wahrnehmen von dem, was er leben wird, die Trüheit und das Leiden, was sie machen durchgehen. Heute hat er nicht verbehen, er hat könnt, aber heute hat er nicht. Hij laat het toevallen. En waarom? In Johannes, in vers 5 en vers 15, in Johannes 11, door dat hij ons dat zijn waarom. Hij zegt dat als voor zijn heiligheid en voor eer geloven. En zo in vers 17, wanneer Jezus is gekomt, dan als Lazarus al 5 jaar dood was. Waar we aanvangen met checken nu vers 20. En dan zegt het dus dat voet als Martha hier, dat Jezus kwam, ging zijn arm in je. Maria overblijft te zetten. Maria zei te Jezus, en Martha zei te Jezus, haar, wenn du wie schiege was, wie mijn broer niet gestorven. Aber ik weet ook nog, wat du Gott vrouwen des, wat Gott die geben. Jezus zei te haar, dein broer zal van dood abstoen. En Martha zei te haar, ik weet goed, dat hij am jüngsten dag abstoen wordt, wenn de dood is abstoen. En Jezus zei te haar, ik zei die, ik zie die, die de dood is abwacht en dort leven jeft. Wer om mij leeft, wat leven, wann hij ook sterft. En wer leeft en om mij leeft, wat niemals sterven. Blijft sie dort? Zij zei te arm, Herr, ik leef, dat du Christus, Gott zijn Sehen was, die in deze Welt nan gekommen is. So, wie kan dat hier zijn, dat Martha is een bed verstellt, dat Jesus nicht gekommen wie, wings zij dein de Nura schatten arm. En zij zegt, wann du hier gewaas wie, da wir mijn Bruder nicht gestorven. En Jezus zegt haar, die Bruder zal van dood abstoen en zij weet niet wat hij meint. Zij weet niet dat hij graag den dag wat er Bruder abwacht. Zij meint een jaren dag van de olle wordt abstoen. Aber Jezus de haar veel meer voor haar als wat zij er hoop weet. Dan je Martha en zegt er is Maria. Daar we kijken nu vers 32, dat zegt ze dat als Maria wat doe ik heim, wo Jezus weer en am zag, knijt ze zich ver am doel en os, zo os am ombeden. En zeer haar, wat du weer schier je was, wie mijn broer en nicht gestorven. Als Jezus haar hielen zag en die Juden die met haar weeren ook hielen, wordt hij in zijn in Jesaja abgericht en aanval dat zij haar schwoer. Wie zijn Emma waren dat Maria die gelijkt Jezus om te beden en wie zijn feit te zetten en am, nur am te horchen. En ze stitte het ze waren. En wie kan dat ook zijn in deze schrift dat Jezus die gelijkt den dood niet. En hij gelijkt ook niet te zetten en checken wo de mensen dan lieden. Hij zet ook niet en checkt wo wie dan lieden en am je dat schijn. En wann die dan best gestal halen en ze denken, waarom deed Jezus met Maria taub hielen? Hij wist dat een paar minuten later wurde hij Lazarus abwarten, dan wurde hij zijn vriend waren zijn en dan wurden die mensen abhieren met truur. Aber hij is gehaltstal en hij deed met Maria taub hielen. Jezus is groot. En hij wundert als in dat moment dat hij zich een klein basket aanloopt, wo zich dat moet gefallen, niet hem zijn, wat hij wil doen. En hij wundert als in dat moment dat hij dat in horen metliedend, voor Martha en voor Maria en voor al die anderen, wat er aan stond, wat hij zou erleven deed, dat hij dat niet kon zijn en niet verstaan, wat hij wil doen verend. Gleich in een moment dat hij zich dan aanloopt, dat wat dat wil zijn, van in de vrije leven en in dat diesteren en niet de klare hoopning gaan van wat hemel weer en dat zij truuren duiden nog even dood. Vielleicht duid am dat nog trubbelen dat Maria er uwen kon nog niet zijn wat er voor die luid wat er den geloven hadden en aan. We moeten checken nu 1. Korinther 2, vers 9, dat zegt es dit. Ober je rood zou als geschreven staat, wat geen uw je zijn haf en geen uur je heet haf en woeran geen mens je dacht haf, haf God rooi gemerkt voor die am goud zijn. Jezus wist al alles wat God had rooi gemerkt voor ons en vereend. Ober, da hij wil dat niet den dag alle te entwiesen. Hij wil bloos voor dan je rood, voor den dag, die weideel en dat truuren wat ze hadden, dat abheven en dat ze kunnen zijn wat hij verend wil doen. En een ding wat hij wil entgeven, dat wil wie dat hij wil entwiesen, wat hij ent kunt geven, dat ze kunnen wat doorkomen, dat ze er kunnen zijn wat verend leren deed, en dat wie de geloven. Waarom moet je nu vers 40 bij 44? Jezus zegt haar, zeer ik die niet, want du läufst, dan wirst du Gott seine Herrlichkeit zijn. Dan Neumann sei den Stein weich, und Jesus kickt in ein Herz und seht, Fura, ich dank dir, dass du mich gehört hast, und ich weiß, dass du mich immer hörst. Aber wer ihn dort fällt, dort an mich steht, sei ich dort, dort sei glauben können, dort du mich geschickt hast. Und als Jesus das gesagt hat, rob hei mit einer lüde Stimme, Lazarus, komm rüt, und der gestorbene Mann komm rüt. Hängen feit mit Grof, Lerkes bewackelt en in zijn schweitdiuk eva dat je zache bongen. Jezus zette aan, leust am alles af en lood am goenen. En vele van de Juden, die je komen wieren, am Maria te bezeten, als zij zagen wat Jezus deed, blijven on aan. Jezus deed Lazarus bim noem naan, wein dat wie hij wil bloos haan, bloos Lazarus zal opstoen. En ik weet niet wat du denkt, aber voor mij, ik denk, zo schwin is wie in een schwere tijden aanvallen, dan eens je moet dan spetst dat ze zo, als God er überhaupt, jef hij wordt überhaupt aan mij ran, aber als hij met eenmaal te draag te mij helpen. Aber hast die ook zo'n eka, dat du dat hast geleerd over de tijd, wann wie dan met Jezus taub wandelen, dat wann wie daar schwere dingen gaan, dat laat Jezus taub holen, dat wie zelf in ons geloven wassen. God wil gaan wie zelf in ons geloven wassen. En dat zijn dingen wat we moeten durchgaan, wo we dingen leren, wat we anders niet willen kunnen leren, wat we niet durch schwere tijden gaan. We zijn dat als in de schwere tijden, wo we ons leren, dat we ons kunnen ganz ab arm verloten. En hij dat ons dingen leren, wat we ons niet meer willen kunnen uitdenken, anders. En dat nächste ding wat we kunnen leren, is dat Jezus als immer ohne tijd. Wann wir eins im Mut bleiben, dass Gott es lohnt, das meint so viel, dass du das Wort erreichen mit unserer Ehe tut und wo wir denken, wenn es Gott es nervös lohnt. Heil würde han können kurz kommen, wann er hat wollt. Bei Menschen würden dort alle gemisst haben, was er den Tag will tun, verernt, und was sie können lernen durch dort. Wann er wie kurz gekommen, dann würde er am bloß sagen können heulen. Aber wenn er gelehrt hat, können er entweder wiesen, dass er wie da, der du den Tod können abwarten. Er können Lazarus von dem Tod abwarten, und er steht bloß heulen. Und wenn wir dann beten, dass Gott uns soll halten, wir können uns ganz darauf verlassen, dass er das Krieg so, als er das will, in der Krieg in der Zeit, was er will. Einmal dann fallen wir uns so, Jesus kann uns nicht hier. Wenn er das nicht dort, was wir glauben, oder was wir denken, was er soll tun. Aber er das uns hier, wenn wir dann beten. Wir können das ganze Bild bloß nicht sein. Hast du einmal einen Mensch gekickt, was er das in Bild vorhaben? Und er fängt an, und dann fängt er an mit hier eine Strieb, und ab der anderen Art ein bisschen Strieb. Und das sieht so, was will der überhaupt mit dem Bild? Das darf ich überhaupt nicht. Und einmal dann fängt er an, klarer zu werden, dann fängst du an, mit Bäumen zu sein, und groß, und mit einmal fängt er dann nach ein Gebiet an, nennt er vor. Und dann kann wieder sein, wo das alles taubt. Und dann meditiert, dann darf das ein schmackes Bild. Das ist uns Leben, wenn wir dünne kicken. Wir sollen vielleicht nicht dann kriegen, wo das soll oder taubposten, oder was Gott durch kriegt, das will durch tun. Aber ein Ding, wo wir uns kein ganz abverloten, ist, dass Jesus das immer wird, das Beste ist für uns. Wenn du Jesus nur folgen, dann können wir ihm auch ganz vertrauen. Wenn das auch keinen Sinn merkt, was da dann jetzt passiert, aber wir können uns ganz abvertrauen, er sieht das große Bild, und er wird kriegen, wo was er will tun in uns Leben, und wo er uns will handeln. So, wenn wir Jesus nur folgen, werden wir am vertrauen, dass eben, wenn wir auch in den schweren Tiden sind, wo wir meist nicht wollen, was Gott überhaupt kann, der ich dort tun. Jesus kann alles tun, und er wird auch. Und wir wollen wissen in uns glauben, wenn wir dann am nur folgen, und am vertrauen, kriegen dort, wenn wir das große Bild auch nicht sein können. Wenn wir wieder am vertrauen mit uns leben, und kriegen dort, dass wir das verstehen oder nicht, aber werden wir dann denken, dass Jesus weiß, was das Beste ist für uns. Und er wird nie nicht lohnen in uns Leben, was dann kommt. Wird er nicht was brauchen, zum uns glauben wissen und zum Arm verherrlichen, wann wir am Down nur folgen. Dankeschön für die Trägung.

0: The clock is 5.
1: Hallo Tinja, dit is de Tinja-stund.
2: Dit is de Tinja-stund van Radio Segenswelle. En van daar hast u ons vader eingeschult. En weidst u doorreva, vrijheid mij zeia. En schein dat du dabei bist.

En de familie Reimers wien een grote vrede. Ze houden poortietreien, twee mijaltjes. Op een vieren dat stromen. Ze houden al 16 jaar en nu nog een poortje. Op wat vrede ze zich. Eind houdt gans grote bruine ogen en gans witte hoortjes. En het andere houdt ook donkere ogen. Er houdt ook zwarte ogen en zwarte hoortjes. Nee, dat weer een stromen mijaltjes met zo'n ronde baktjes. Pienis hoorde ook alle andere tjenja, deze twee klinetjes en er hoort te sloten. Maar dat hij het gewoon niet lang, wat de tjenja zich hadden opgeduld. De jongens doen namen voor zich en met hem riesje. Door je val en veel beter, met ere donkere hoor en ere zwarte ogen. Dat weer zijn een lastje, dat weer een wisseier. Door je val eind. En de Mialis, die speelde Emma veel mooier met de Anna. Anna wien ruie. Anna kon stundenlang zetten en beter bezitten. En de beelden aanmoelen. En de beelden teupstalen. Dat zijn die schoen. Dat wien gans ruie en stellen. Op die hielden de Mialis.

Ze verjeent de tijd en de jongste vertelde al alle wijn. Onze Mriesje, dat zijn de kloeken en die kon klotteren als een jong. Het zijn een ranekonde, die houdt Tjonja aan. Dat zijn de flintje, die kon alles. De Miale zitten. En wat helpt dat? Dat is onze Anna zijn schrijflich kloeken. Die kon op een beeld al alle boekstoffen vinden. Die wordt veel mooier. Wat helpt dat klotteren? De mama moest voor in dat versen gaan en zei, ze durf je niet reden. Dit zijn de beter en dit zijn de beter. Alle onze tieners zijn schoonje en alle zijn ons van God gegeven. En die wil we alle even rond lief hebben. Dan beruhde ze zich ook van een korte tijd. Maar eenmaal waarder kwam de tocht dat de jongens op Mriesje hielden en de Miales op Anna.

Als ze in huis komen en zich om middagsters met de ganse familie zaten, dan vangt hem risico aan te vertellen. Mama, mama, weet je wat? Bij ons zijn 24 tinnen in de klas. En onze leren, die is zo groot en ganz dunne. Daar heb je smaken hoor, zo'n kruise, die is te zonen. En wat je vertellen kon, dan kon men teuren, teuren. En ze vertelt, ze wist ook al wat hij hoort. Ze wist ook al even half klas, wat hij met nomen, ook familienomen hoorde. En maar, het wie ook al op een dreden stok, bij onze jongens in de klas. Die hebben veel ratra stolen in ihre klas. Ook die zere desha zijn het hersje als onze. De klas zit bij den ganz anders uit. Bij den stonden de desha nämlich in een runde stelt. De ene zat stel en haar is te. Wat ihre zestal alles waar er ooit gekomen weer. Dat hij al wat boven weer aan het weer zijn gewoon eenje worden. De Mriesje, dat weer een feitse miaal. Ook in een klas had ze al zo veel vriendinnen. Anna nisch. Anna wie zijn er stelen. Ze luurt wat eens weer wat wat erbij komen. Aber dat weer dacht zo neer komen. En zo weer ze van de ganse dag alleen gewezen. Er Mriesje vertelt ganz stolz van haar vriendinnen.

bank en van daar veld de stond uit. Voetzinnen dat ze stond goeie alle aan de stonden iets eten. Ze leidt alleen de klas gaan en werdelijk met de ganse klas jenten ze iets eten. Die leren weer wat gewoon is krank en die komt de stond en is ooit weer door. Op een dag treedt ze zo haar schel. De leren wil weten waar ze gewezen waren. Iets eten, zeiden ze dan. En waar kom je daartoe? Waarom ga je einfach weg? Aber Tjonja zeid wat. En Tjonja gaf daartoe dat dit Mriesje er je danken waren gewezen. En dat Mriesje en Ola verleid had. Ze waren bloos dankbaar dat ze niet hadden broek die traben. En dat ze hadden kunnen staan en een stad verbrengen. Tot weer last zijn wezen. En dan zei de leren, en wens de ganse klas te doen heeft, kon je niet de ganse klas bestroffen. Wij een eindzind, dat heeft de eindzind alles ingevierd. En wens het niet weet wer dat is, maar het zijn vandaar alle zo goede loten. Ze werden ze niet meer bij goed ervan gekomen. Mriesje had vele vrienden ook weer in de jaren verjente. Plus wanneer pa en uit de Bijbel verleest en zij met de familie thuis zaten, dan ploegde haar voorkant te wessen. En zij dacht, het leven niet zo als de Bijbel dat wil. Het viel niet zo'n leven als God dat wil willen. Wanneer zij dan op ondag zat, dan ploegde haar voorkant te wessen. En zij wist dat zo als het leven ze kon het eines dages niet voor God staan. Aber ze versuchte te verdrängen en ze ging ook weer te 10 jaar stond, te ondag met en in een schul voor zijn ganz ander leven.

0: 4 met 30 minuten.
1: Een hartelijke groet en welkom zijn we alle nieuwe hier als de zeer interessante geschiedenis. Wie wensen je veel vrede bij het horen.

Hallo Tjenja, hier is Tante Erna. Ik weet dat, dat Jezus heeft de Tjenja lief en dat hij wil gaan dat de Tjenja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je Tjenja alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeiden naar wat God zijn woord te zeiden heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

de oude pop. Maar eerst wil ik in 1 Timotheus, kapitel 5, versjes 1 tot 4 lezen. Hier zegt het zo stet. Doe einen oulen man nicht uitschellen. Red am ze aan, als wan hij dien voeder weer. En de jüngere mannen als breider. En ältere vrouwen als mitter. Jüngere vrouwen als zestern. En hou dienen je danken rein. Ihr, de weetvrouwen, die de werkelijk weetvrouwen zijn. Wann eine weetvrouw kinder oder grootkinder haft, dan laat die leren, dat eerst ihre Christenpflicht und ihre Familie te bewiesen. En aan de ältere deunen, wat zij schuldig zijn, wenn's dat es zo als God dat je volle deed. Eine weetvrouw, die werkelijk allein steht, haft ihre Hoffnung op God gezet. En verkeert dag en nacht in je bed met God. De oude pop. Amelia juif ihre pop nach schwind ein kus eier zij die op ihr bad leed. En ihr bruider Alex jinkt krijgt dan bij ihre schroepstof voorbij en zacht dat. Aber waarom jefst du dat oude verkorderte denkt nicht mal ein goudet bejrafnis? Op den melklampen, vroeg Alex. En hij lacht en spat nach in bed Maya Eva Amelia ihre pop. Ach, sie stel, Alex, grunst Amelia. Dat is nicht hem lachen. Dit is mijn beste pop. Ik heb die nog vandaan, als ik nog ganz klein weer. Mama chim ook in Amelia ihre stoel naan en zeed. Komt, Tjenga, wie matte voor. Ik wil jere nog een beet mijn tante Trutje bezetje. De Tjenga gingen met mama met, aber ze grunsten en grum zeiden den ganzen weich door haan. Ah, denk dat bloos nicht schein, tante Trutje bezetje in dat alten hem. Zij wie ook al zeer oud, en wie nicht immer klar im kop, en verke wist zij nicht einmal wer zij wieren. Bim alten hem vongen zij tante Trutje bij een dash met ihre bilderbeetje. En zij bekeek door ihre bilder. Krijgt zo als zij ermer deed, van Amelia en Alex met mama metgeheimen tom er bezetje. Mama spazierde ganz vriendelijk en lijftoelig met tante Trutje. En bezag ook de bilder met haar tuk. Amelia en Alex zaten zich dicht bij dol en vangen aan bilder te molen. Zij molden meerdere frotste bilder van tante Trutje. En wessen van de andere oude mensen wat er rondom waren. En zij molden en lachten even ihre van je frotste bilder. Zij waren dat over nicht aan dat mama weer naar aan je komen, wat zij de bilder van aan wacht neemt. En zij wollen terug naar huis varen. Als ze eerst huis waren, zei mama zij wil met haar tuip en Amelia ihre stoel naar gaan. Mama neemt de oude pap van Amelia erbaad en bekijkt zich die en stuit. De Tjenja kunnen zeggen dat mama weer zeer treurig. Mama juift de pap naar Amelia en zegt: Amelia, du wirst eerst zeer dal over Alex als hij die oude pap bespotte deed. Wanneer hij ook oud en verkarret is, du gleist hij de ween naar zeer, niet zo? Amelia dukkert haar kop nap en rolf. Zij wist al wat mama zeggen wil, en zij schaamt zich ook al werkelijk al in bed. En mama vertelt weer, dat is waar ik mijn feil even tante Trutje. Je weet dat mijn mama en papa starven als ik nog ganz klein weer. En dat weer tante Trutje wat mij van klein aan haf opgetrokken als wan ik er een kind weer. Zij had zich ook niemand bevriet. Zij weer ermer alleen. Oba, zij past op naar mij. En weer kraakt zo als een mama te mij. Zij heeft mij veel lief bewezen. En ik heb kraakt zijn lief voor haar als andere mensen voor haar oudere hand. En mij deed dat zeer wij, want ik antwoord dat andere mensen even haar spotte. Nu is zij oud en haar verstand is als zwak. Aber zij is bij mij nog immer zeer veel weet. Zij is mij nog veel meer weet als deze oude pop die weet is, Amelia.
En die deed dat wij, als Alex spatte deed over deze pap. Waar geloof je, veil ik mee, van je zo spatte dan over mijn tante Trutje? Bedgingen falden zich nu al zeer schuldig. Tronen raalden van ere eeuw als zijn mama aanvouwde en vrouw aan verjeving. God zegt ons in zijn woord dat wij alle oude mensen eren en respect wezen. Zij hebben er gans het leven geschoft voor ere families en ere nobas. En tante Trutje heeft er gans het leven God truhartig gedankt. Wanneer mensen eerst oud en zwak zijn, dan is dat onze opgave aan te helpen. En we zullen aan ook arme lijf bewijzen. Niet spotten en verachten, bloos ween zijn niet meer zo schoven en denken kennen als eerst arme. Zij zijn te ween God zijn kennen en zij zijn aan nog kracht zo veel weet als zij weren als zij jong en sterk weren. En denk aan Amelia en Alex. Een dag wil je ook oud en zwak zijn. Wil je gaan dat andere mensen dan even je spatten zullen? Amelia en Alex verspreken bij dat zij van hier weer worden respect wezen te oude mensen. En Alex verspreken ze gewoon dat hij niet meer wordt even Amelia ere pap spatten. Mama, vroeg Alex. Wo zijn de grootste beelden wat we bij alten hem molden? Ik geloof ik zal die in een meldoos schmieden. Nu heb ik nog wat vrouw voor die. Hast u jemals even oude mensen gespat? Was u ongeduldig van oude mensen verder gaan en ze gaan zo zeer langzaam? Was u nog eenmaal een beetje verdrietig van die grootouderen of de andere oude mensen en maar waren dezelfde geschichte vertalen? God zegt in zijn woord dat de oude mensen zijn am nacht en maar zeer veel weet. Hij zegt zegar dat de greven goed zijn een erenkruin. Dat zijn Spreche kapitel 16 vers 31 geschreven. En hij wil gaan dat wij oude mensen lief en respect wezen. En onze vers om uitwendig leren is in 3 Mose, kapitel 19, vers 32, gezegd dat ze dit. Vergreven hoor, zalst u opstonen, en een ellere persoon zalst u eren, en zalst die verchten verdienen God, ik zie de haar. En onze gedanke uit deze geschicht is, geef respect, de oude mensen.

Dank zijn Tjenja voor aan je schuldzaam en deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vrije, want je wordt niks een zware hartje willen, nur de aandacht van jeder dag met Jezus.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

En hij maar een Jezus zien en dieren noemen, begrijp ik alle touwgera. En hij junt ook van harte welkom te dit programma Licht uit Gottes Woord. Dat is ons een vrede dat die touwgeren downen. En ons verlangen is ook dicht op programma Gottes Woord te verbreiden. De harde zegt ook in Psalm 81, Vers 8. Hier, mijn volk, loet mij on jij die reden. In dat reden Gottes, wel wie immer waren, ook aan ons hart abnemen, en wel een downen wat hij ons te zeggen heeft. En doet er zal ook dat van deze programma deinen.

Je heren waren een programma over de radiosendung Licht vom Evangelium. Dat is ons verlangen dat onze politieke programma Licht vom Evangelium dat familieleven stort en mogen mocht. Wie freuen ons dat hij dat je dit programma met leider God zijn woord in je bed waren harsje willen. En wie wensen beden dat je dat mocht en geloofje stort, abgemontet en ook getreist worden. Wie wensen je ook waren een gouden empfang in God zijn rijken zeeën. Am Mikrofon ist zoals Emma, jun Bruder en deiner Jakob Funk. Wel nu zum Anfang nach top beden. Ha, dien woord es für ans Müll seite aus Honig, en für ansen Faut ein Licht. Wie danke die für de Gelegenheit über dat Radio mit die en mit vele von dienen Kinder über de ganze Welt Gemeinschaft haben te derven. En wie beden dat du ans diesen Tiet nu ook alle top richtig sehne wurscht. En wann anse Tauhirer en Frind wade ihre Radios angeschalt habe, om de vrouw boodschap te dien woord te heren, dan mochten zij door het dood krijgen, wat hen voor deze dag moed en troost brengt. Ik bid ook dat hen dien woord moed geven wordt, die hem gehoorzaam te deinen. We danken die voor onze erlezing dat dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn de namen wie dit van die erbeden. Amen.

En dat vandaagse programma wil ik even den Heiligen Geest reden. De Bibel leert ons niet bloos door even wer God is en wat Hij wil en deed. De leert ons ook door even wer de Heilige Geest is en wat Hij deed. We horen niet veel en reden ook vaker niet hier even den Heiligen Geest. Irgendwo zijn we een beetje schuchter, wanneer het even dat thema van Heiligen Geest komt. Vielleicht is dat zo, wils we niet genoeg door even weiten. Met dem Heiligen Geist is dat zo, dat einer vielleicht gar nicht so recht weit, wat er is. Is dat eine Person? Oder wat is dat? Wann wie van de Dreieinigkeit Gottes rede, weit wie dat Gott eine Person is. Wie weit ook dat Christus eine Person is. Jesus is Gott sein Sehen. Wat is aber de Heilige Geist? Is de ook Gott sein Sehen? Ik hoop dat we durch deze vandaagse boodschap een betere idee van Heiligen Geest kriegen worden. Mijn wunschgebed is, dat de Heilige Geest ons helpen wordt, om beter te kennen en verstaan te leren. Ik lood je nu aan met deze zingetop God te loven en aan te beden. Nu dit leid wil ik dan een paar schriftsteden lezen. Ik wil Johannes kapitel 16, de vers 8 der 15 in 1. Korinther 3, vers 16 lezen.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je ergens een van onze programma bestalen mocht, dan check dan dat geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel wil je kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 201. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraagt nu dat programnummer 201. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie Unterstützung, die ons het mogelijk maakt, Gott sein Wort uit te strollen. Mocht Gott die richtig sehen.

Psalm 18. Dank voor God zijn je hulp. David, den Herrn zijn dein als in Psalm, ver te zingen, als de am uit al zijn je vind er heng, ook uit zal zijn je heng, je raad houd. Haar eit ze die van horten goud, du bist mijn kraft. De haar is mijn van stein je buurde stad, mijn sicheren schutz, en deit die mij raden deed. Mijn God is mijn stein, en ja den eik sicher sto. Hij bewoort mij zo als een schild. Hij raadt mij en in zijn kracht sto ik vast. Ik roep den Herrn aan, die wird es geloofd te worden, en waarvan mij je vriend je raad. De dood had mij gebongen en de gevaarlijke walen rolden over mij. De grafstreng wikkelden zich aan mij en de doodsschlang hang ver mij. En mijn angst roept ik den Herrn aan, ik schreeg naar mijn God om help. Van zijn tempel uit hield hij mijn stem en zijn oren hielden mij nog help schreeuwen. De eer zerrad en beweegt zich, en de boy ere grondlegen scherraden ook, wes hij oierlich weer. Ruk kwalmde am uit de nees en am tscheim een verterende vier uit de muil, dat het ervan blitst. Hij bucht den Himmel uit neen en tscheim rauf met een schwartdistere wolkje in je feit. Hij sah zich op een cherub en fluch, hij brok den Wind aus Flechten te fliehen. Hij trok zich dat distere Eva en mug zich uit de dunkle, dikke Rehenwaldchen een verstörkene steed. Van zijn glans am traanden zich de Waldchen met Hörgel en Blitzen. De Haar leidt am Himmel rummelen. De Heister leidt zijn Stem der Hörgel en Blitzen hieren. Hij schoot zijn Fellen en drijft de Fiend uit neng. Hij leidt zo oorig Blitzen, dat an schrecklich Angst wordt. Willst du Haar en dienen Oer zo schnuven deidst, Tscheimen durch deinen Odem de Wotakanuls fern Dach in de Welt ere Grundlöhr wie abgedeiht. Hij langt van hoch boven rauf en kreeg mij te heulen en trok mij uit grote Wotarüt. Hij raad mij van mijn storche Fiend en van die mij dal wären en die van mij te storch wären. Die greipen mij an mijn angleichen Dach an, aber de Herr stund mij bij. Hij reit mij doorüt en bracht mij an dort wieder, wils hij houdt zijn Fred an mij. De Herr heeft mij daarna behandeld als ik gerecht zie. Hij heeft mij daarna beloond als mijn heng rein zend. Wils ik zie en in haar zijn weer gebleven en zie niet godlos jegen mijn God. Ik heb al zijn gesetzen ver mij en ik heb zijn bevelen niet verschmeten. Ik zie ver am anschuldig gebleven en heb mij niet versündigt. De Herr heeft mij daarna beloond als ik gerecht weer en daarna als hij mijn heng verrein aanzag. Du bist true to die true sind, en bij de fromme bist du fromm, en bij de reine bist du rein. En aan de kramme ere ugen bist du kram. Du halbst ein deimertje falsch, aber de juchnesie deimertigst du. Du, o Haar, helst mijn lamp ombrennen, mijn God bringt licht en dat wat mij diester is. Met die op mijn ziet kon ik mij even een trist falsch even hermerken, en met mijn God kon ik even wand springen. God zijn wij zijn volkomen, en in haar zijn wij als nuchte merkelen. Hij is een schild voor al die er vertrouwen op aanzaten. Wils wer is God, biedt ons haar, en bij wem kunnen wij ons verkruipen, biedt bij ons een God. Dat is God die mij met kracht verzorgt en mijn weg sicher maakt. Hij maakt mijn feit zo als rij feit, en maakt dat mogelijk voor mij op den huwen te stonen. Hij leert mijn heen kreeën, dat mijn orms een bronzenen bergen beën kennen. Du hast mij die radung aus mijn schild gegeeft, dech die rechte hand blieb ik stonen en die leeftoligheid merkt mij goud. Du hast mij een breiden stich in je feit gelegd, dat ik mij niet het feit gelengd verwrek. Ik juch mijn vriend heran en tscheimde ook no en ging ook niet terug, wat ik de aller arm gebracht had. Ik brachte einen Grund, so dat die nicht abstonen können. Ik kreeg de alle eure Feit. Du hast mij met Kraft zum Kreien versorgt. Du hast mij die eure Feit gelegd, da jen mij abstunden. Du merkst dat mijn Feind mij ere Regis handreden en wachranden. En ik bracht die arm, da jen mij wieren. Ze schreien no help, aber du wird China an te halpen. Ze gaan om haren, aber de antwoord am nicht. Ik reif an Feind aus den Stoff am Wind. Ik schmeid de Rüt aus den Stoff ab de Gas. Du hast mij van het zänkische Volk losgehalpen. Du hast mij aus den Fersten über de Fälscher gesagt. Ein Volk, dat ik nicht kan, deint mij. Sobald aus sie mij hören, gehorchen sie mij.
Die Fremde schämen sich für mich. Die Fremde verzauern und kommen verängst aus dem Versteht. Der Herr lebt und ich lobe dem, bei dem ich sicher stehe. Lot den Gott, der mir rathaft geirrt worden, der Gott, der für mich Rach eifen tät, und der fällt ja mir unjaton mög, der mir von mir fein draht und mir über dei saad, der sich je in mir saaden. Du hast mir von den Verbrecher gerat. Da wein will ich die Mann der fällt ja danken, o Herr, und mit singen die Nomen loven. Hei haft seine wilden Tschennig wunderbar gerat, und bewies seine Genot und seinen Gesolven, und David in seine Not kommen, ab ewig.

Hier is Radio HCJB met de Gouden Noorrecht. Dat jet vandaag om de vraag, wo tou Jezus? Wat zal ik met dem aanvangen? Oder wo tou broek ik dem? Breder Wilhelm Busch jet op deze vraag in. Blijven zo aan ihrem radioempfänger en hier is ze zijn antwoorden daartoe.

0: Het zij nog een oudere vrouw, farmi, die mij erklärt?
1: Ach, Predja, zie Emma met zijn Jezus gered. Heeft niet Jezus zelfs gezegd dat in dem huis van zijn vader vele woningen zijn? Toch had doch alle plaats.
0: Meine vriend, dat is een ganz groter Irrtum. Als wir einmal in Berlin op dem Flughofe, dem Tempelhofer Feld, in Eierwindung Flugzeug komen, moest wir noch einmal durch die Postkontrolle. In Fermi steht ein grauter Mann. Het sei ihm noch

moest u nu mijn bult terugzeggen. Wees mijn oontje wel dat nu. En wanneer je zei met wem ik niet bevrie, dan wordt hij dat op meest krijg ganzen dood zijn. Nu haft ik haast al oontje van, en ik vrie dienen broeder, Obron. Lasst ihr uns nicht allen Maß bewenschen. Läufst du ja heim?

Bij Jezus zit aan dat elste geschaft, dat deze wereld jemals gezien heeft, en dat is je dan hoererie. Ober God schickt deze Hosea, dat hij zich toch met haar zal bevrieën. En hij houdt haar leef, want zij ook een hoer weer, en jo, hij bevriet zich met haar. En Emmahan heeft dat ook schoon gebracht, op hem zelfs, dat heet op Hosea. Hij had drie tjingen met de gomer, en dan ging zij vader weg, en even jef zich aan hoererie. Ober dan ging hij een kaft haar, wil zij houd zich afgejeefd te verchepen als een schloof. En hij kaft haar en bracht haar terug naar zichzelf. Hij houd een gebroknet hoort, jo, en ook een gebroknet hem. En met zo'n hingegrond ging hij naar de Israël-nation als een profeet dat noordelijke tjenigrijk, en hij zei: God zegt dat je religieuze hoererie drieven, je zijn niet trouw was to jun God, en ik weet krijgt hoe hij feilt. Doch heeft hij jun lijf, en hij wordt jun niemals konen laten, ober hij wordt jun rechten en strofe wijn jun zend. Nu met dat hem zijn, wel we dat vijfde kapitel bekijken. Also wat we hier ha, als God zijn volk, heeft of Gods dienst gedreven, en God is door met zijn leef, over hoe lang kan hij geduld hebben met aan? En dit vijfde kapitel is bewezen, hoe Israël gans van God weggewandeld is, en God dreigt zich ook weg van Israël. En maakt dat volk, wordt dat bloos emmer oeien, eerst dat God de leider en de nationen rechten en verdomenen, de priester en de tjenigs, nu de eerste vers en dat vijfde kapitel. Heert dit, o je priester en harcht, o Israël, geeft jun Heere aan, o tjenigshuis, dan dat je recht is to die, wils je zijn ne schleng je was to Mitzpe en een naad uitgespreid op Tabor. Mitzpe weer en dat ziet waastlich het poort van dat tjenigrijk, en Tabor weer en dat noordoostlich het poort van dat tjenigrijk. Wat dit meent is dat ze dacht dat gans het land afjetten aanbidden deden, door weer afjetten dacht dat gans het land. Hij zegt dan weer dat hij je recht brengen wordt op de priester en tjenigs wil zij de leider zijn en haar dat volk weggeleid van haar. We hadden dat al gezien dat zo als de priester weer zo weer dat volk. De priester weer niet beter als dat leegste maakt dat volk. En hij zal over de leider zijn en maakt dat volk. Dat weer ook zo met de tjenigs. En dat is schoot, maar dat is nu ook zo en veel van de nationen en de wereld, wat de leider aanbelangt. En zoveel toeval zijn de leider nozig en jitzig, en zijn niet goede voorbeelden voor dat volk en de nation. Niet bloos dat, daar zijn en veel nationen ook zonen, den wie worden religieuze leider nanen, die dem Heer niet kennen. Die weten leider weinig van God zijn woord, meer is om mij nust, en toch willen ze religieuze leider zijn. Vrie zijn je denken als rief, maakt zo'n mensen. Die had geen tijd om de janken, die woorden God aan te erkennen. Door is een jeestelijk het boy afgekomen, en veel landen in de wereld nu, en dat wordt schließlich gerecht brengen van God. Dat is wat met Israël passiert, en is een voorbeeld voor andere nationen. Tweede vers en dat vijfde kapitel. En die in jegen stand zijn diep en aanbrengen gegonen, wanneer ik den ook gestroofd ha. God deed aan schorp schellen voor eer aanmenselijkheid, door weer maart, door weer gewalt, door weer terecht. Meer zou dat volken doen en nationen terecht aanstalen, jegen andere nationen dat niemals had zul je doen worden. En ik kon niet helpen te wonderen of de Heer niet voorken nationen rechten deed, wanneer ze je in andere nationen terecht aanreden, dat gewoon niet nedig weer. En daar deed ik veel aan schuldig bloot vergeten. Ik weet dat, zoals de Bijbel zegt, zolang als er mensen op de eerd zijn, worden door hen en her terecht zijn. Meer zo'n terecht zijn eindelijk religieuze terecht. Andere zijn dan terecht wegen jits en nozik. En dan zijn er ook andere oorzaken waarom mensen zich ene jegen dem andere stalen. En dat is zo gewoon passiert
wils een je na andere kalie hoed hebben, oder wils een na andere herkunft ha. Door is nog wat dat ik hier erwene wel, en ik hoop mij wat recht verstonen worden. Dat schien zo dat het evangelium weer dat eerste aan de witte mensen aanvertrouwt, zoals wie de nane, maar dan is de vraag, wat hebben wij daar met je doen? Ik weet dat er zijn tijden was, waar de witte mensen terug aangesteld hebben, jegen andere kalie hoed mensen, en dat ze gaan in de normen van christentum. Dat wil zeer schoot. Maar daar zijn nu, in de laatste paar honderden jaren, eermaal religieuze kriegs geweest. Hoe kan een mens zijn denken zo verdreid zijn? Dat is je dan wegen de zinde. Ik zie dat dat zo schijnt dat het evangelium wordt dat eerste aan witte mensen aanvertrouwd. Maar wat hebben wij daar met je doen? God geeft ons dat, zodat wij dat met alle andere mensen meedelen zullen. Maar wie deden dat niet? Nee, leven deden wij ons toopbanden en versloten ons en zeiden dat wij dat leven bewaren zullen, zodat de wereld niet wordt en ons in komen kennen. Wij waren aangehoorzaam te God en te zijn woord. En de vrouw kan nu ook nog vergesteld worden. Wat doen wij nu met God zijn woord? Ik meen nu niet bloos of wij anderen dat ook bekend maken of niet. Ik meen ook, wat doen wij voor onszelf met dat woord dat God ons gegeven heeft? Weetst u wat God gezegd heeft? Waarvoor kan u God zijn woord lezen? Oder best u een zonne die door een Bibel en schop liggen heeft als wat stromert, of maakst dat niemals op om uitvingen wat God te die te zeggen heeft? Vriend, God zijn woord is voor ieder mens een doont en wat van een nation die mocht zijn. Oder wat van een sprook die heeft. Oder wat van een kleine hoed die mag ha. Derde en vierde vers. Ik ken Ephraim, en Israël is niet van mij verstoken. Dan nu, o Ephraim, hast u hoererie gedreven en Israël is ingezudeld. Wat ze doen erlaubt niet dat ze zich terugdraaien, nog er God. Dan de geest van hoererie is mank aan, en ze kennen dem Herr God nicht. God zegt zeer klar en deutlich dat hij weet van wat hij redt, wils hij kent Ephraim in Israël zeer goed. Zoals ik al gezegd heb, Ephraim is nu niet de norm voor bloos dat ene storm, maar voor al die 10 stormen die ook Israël genaamd zijn, die dat noordelijke Koninkrijk zijn. Maar is dat Ephraim zo'n leeftool genomen is voor Israël, dat heet wat God aanbelangt. Maar mij is zo door is nog een oorzaak waarom God Ephraim wilde als een vertreder voor de Israël-nation en dat weer dat Ephraim weer zo als een leider voor de afgodsdienst in Israël. Dat eerste goldene kalf, dat Jeroboam afstalt weer een Bethel en dan later wordt nog eind afgestalt in Samaria. Maar is zo dat beide van deze steden weer in Ephraim. Ik weet dat Bethel eindelijk en dat poort weer dat te Benjamin je heerd, maar als de spoeling kwam, die dit poort zich met Ephraim aansluiten en met dat noordelijke Koninkrijk. Also dat hart van afgodsdienst weer in Ephraim en met dat noordelijke Rijk. En wils dat zo weer, geeft God de nomen tot de ganze Israël-nation. En afgodsdienst weer de nation er een grote probleem. Ze draaiden zich weg van God. En zoals ik al gezegd heb, in al die jaren dat ze een nation waren, werd er niet één eensje goede koning. Nu hij zegt, ik ken Ephraim. God weet van wat hij redt. Israël is niet van mij verstoken. Dan nu, o Ephraim, hast u hoererie gedreven en Israël is ingezudeld. Dat heet ze de goldene tjalve aanbeden en dan ook den Baal of Gods dienst wie aangesteld worden en Israël deed dem koning Ahab. En dat passeert in den Ephraim storm en deed al de andere stormen en zudelen. En dat had zogar een invloed op dat zuidelijke koninkrijk. Daar weer je een vraag over dat. Also de grote zin weer dat dit wie een volk die God zijn woord houden,
en hadden God gechant, en hadden zich nu ganz weggedreht van hem. En ze chanden hem nu niet meer, en deden dem Herr niet aanbeden, en de uitval van dort, wie dat ze zich nu graf euch an Sittlichkeit evergeeft hadden. Door wie een verdorven maakt de ganze Nation, en dort had ze gar een Einfluss op dat dag voor dag ihr Schafsleben en de Nation. Dort greep ze gar de Tiere an, God die dat land vervlogge, en wees dat is nu ook nog zo. O, daar is een kleine plaak hier en daar, waar ze bewässeren doen, waar daar wat was. En ja, daar deed die wildnis zo blijven als een roos. Maar die zijn maar zeer weinig.

nu de vijfde vers. In Israël herstelt het dat zich antwoordt te zien zegt, daarom zal Israël en Ephraim stolperen en er godloosheid. En Juda wordt ook met aan stolperen. God zegt nu dat ze stolperen en vallen worden. Ze hebben ihre Gelegenheid verslanst dat rechte uit dem Stich te gaan, aber nu is het te laat. Hij wordt den dol brengen. En ze wat hij zegt. En Juda wordt ook met aan stolperen. Hij zegt niet dat het te de nemelijke tijd wordt zijn, bloos dat Juda met de tijd ook wordt doorgebracht worden. En dat is het krijgt wat passiert. Die worden bij weggenomen en gevangenschap. Niet dezelfde tijd, op een dag weggenomen. Door weer ongeveer 100 jaar tussen de twee gevangenschaften. Dat noordelijke rijk wordt weggenomen naar Assyrië, en dat zuidelijke wordt weggenomen naar Babylon. En daar is niet een trek komen geweest, verdien zoals de Bijbel dat beschreven deed. Over dit Hosea-boek maakt dat zeer klaar dat wanneer hij den trek brengen wordt, dan wordt de ganze wereld dat weten. En dan wordt er ook vrede zijn in dat land. Nu den zesde vers. Die worden met er herd, schoop en vee gaan dem Heer God te zeken. En ze worden hem niet vingen. Hij heeft zich teruggetrokken van aan. Anders gezegd, ze had hem Heer God verloten en van trouble op aan kämt en allerhand andere geproefd ha, dan is God dat laatste dat ze proeven. Aber hij zegt, ze worden hem niet vingen, hij heeft zich teruggetrokken van aan. Dat is een beetje zoals de geschicht van een schep dat een ijsboog getroffen had. En de kaptein had allem op een schep weten laten dat ze nu beden zullen. Een epje vroeg, weer naar hem gerand en had de hem gezegd, is het zo wit als wat dat je komen? Nou ja, voor veel mensen is dat beden dat laatste dat ze proeven. Dat is immer aan goed, want mensen dan naar de Heer komen. Over hoeveel beter, want wie immer met de Heer in gemeenschap zijn. Aber da sind veel mensen die dem Herr zo aanzien als een reif, die bloos dan gebruikt wordt, wanneer dat voortig een platte reif heeft. We hopen dan dat we niet een platte reif worden hebben, en zolang als we dat niet hebben, dan vergeet we van de andere reif, die daar hingen en voortig ligt. Dat is zo als dat met dat volk Israël weer. Nu de zevende vers. Die hebben zich tegen de Heer God gesteld in een gevaarlijke weg en hebben vreemde dingen ter wereld gebracht. Nu wordt die niemand aan opslokken met haar afdeel. Jo, die zijn nu vreemd tot God, of God is vreemd tot aan. Die kennen hem niet. Die hebben ihre dingen niet in de Heer God zijn vrucht opgebracht, hebben aan niet in de Heer zijn weg en woord ingeleerd. God had dat volk goed ingeleerd, maar ze hadden die leer niet aangenomen en tot zichzelf aangewend. Eldere die Christen zijn, zullen eeremaal door in dat vijfde Mozeboek lezen, waar God zegt dat we onze dingen en leren zullen. Die zullen zo goed dan ingeleerd worden, wanneer die tot bad gaan op een avond. Zeg maar. Achte vers. Bloos een hoorn en bedaven, een trompet en rama, hield even luid en Bet-Aven, hingen die, o Benjamin? Bet-Aven is Bethlehem. Dat poort van de Ephraim-stam, weer schijnt even gegaan naar dat noordelijke Tjenigrijk. En also zal de warning even dat ganse land gaan. Dat volk zal gewarnd worden. Nu komen we naar de negende vers. Ephraim zal alleen en verloten zijn en den dag, wanneer er ingeleerd wordt. Ik heb dat bekend gemaakt, maar al die geslachten in Israël wat nog zekerlijk zal zijn. Wat er anders gezegd, dat we niet dat God aan niet gewarnd had. Hij had aan Emma Wader en Emma Wader weten laten dat hij aan strofe wordt, wanneer ze zich niet nog aan nodig worden. Hij had aan gewarnd en had dan ook gedodeld, maar ze hadden niet gehoord. Tiende vers. De verste en Juda werden zo als zonen die de grenzen wegnemen. Daarom wou ik mijn raag op aan u zo als woord aan.
war da anders gesagt, dat südliche Königreich hat geprüft ihre Grenz, so weit um nur der Hand zu bringen, als sie affen können. Da wir schien sehr viel Streit über Krieg, wo die Grenz wird zwischen Juda und Israel, und die können sich nicht einig worden, wo dat soll sein. Und wann Hosea sein Dienstag mischens zu dat nördliche Königreich wird, doch hat er auch eine Warnung für dat südliche Königreich Juda. Nu jet hij wieder doormat en hij brukt nog den Noma Ephraim. Zoals es gezegd worden, hij brukt den Noma Ephraim 36 mol van dat vierde kapitel dicht dat Evriet van dit boek. Hier zegt hij nu in den elfde vers, Ephraim is bedrekt en verkwatscht en gerecht, wies hij moet wellens nadat je boot wandelt. Ephraim ging welliglich de jette hingen aan, en neem aandeel aan of Gods dienst. Hij ging met een meng van mensen met. 12. Vers. Daarom wou ik to Ephraim zo zijn als matte, en zo als vervuldet to dat Juda geslacht. De profeet brukt hier interessante weerbeelden. Wat deed die mat? Na die verstijgt zich maakt die kleider, en wann een door nicht matte bals haft, dan worden die door veel schade aanreden. Besonders zo'n dat van wal gemaakt is. Matten zijn zo'n kleine creaturen die een niet wel in zijn huis hebben. Also wat wil de Heer hier zeggen? Nou, hij zegt, hij wordt te Ephraim zo zijn als Matten. Hij wordt den vernichten. En wanneer dat komt, dan wordt dat hostig komen. Dat is interessant, hoe hij manchmal de natuur brugt als mensen wat in te leren. En halpe Gott sein Wort beter zu begrijpen en verstonen. En dan zegt hij ook, dat hij wordt to Juda zo zijn als vervuldet. Dat neemt een lange tijd verhalt en een huis te vervullen. Gott zegt hier to Ephraim, of Israel, dat hij aan rechte wordt en dat we eindelijk door je komen, dat hij tot je recht, aber dat zedelijke rijk heeft ook al aangevangen, te vervullen, en met de tijd wordt dat ook topkoekse, wanneer dat ook een lange tijd nemen wordt. En kan dat ook zijn en meer van die nationen in de wereld nu. Die vangen aan van binnen te vervullen, en dat wordt met de tijd ook topkoekse, wanneer een nation zich niet naar de Heer nodredeert. God is zeer geduldig en erbarmend, maar met de tijd komt door je recht. Zogar in Amerika worden eenje van de grondlag weggenomen, oder zal ik zeggen dat eenje van de grondlag zijn al vervuld, wies leider haar niet achtergeeft dat die op God zijn woord gegrind werden. Dat kan een stoot nemen, ober vriend, of dat voor einzelne mensen is oder voor een nation. God zijn geduld wordt met de tijd niet langer luren. God wordt die zin strofe. Manchmal, wenn ich sehe, wo dort in unserer Nation ist, dann ist mir so, ich soll heilen. Und jo, ich do jeder Tag für die Nation beten, wo ich wohne. Ich hoffe, du das dort auch. Gott ist erbarmend. Aber ich do nicht bloß beten. Ich do auch, was ich do nicht kann. Und wo der Herr mir Gelegenheit gibt, do ich Gott sein Wort an die Rechte. Und übergeb mir dem Herr, so als ich dort am besten kann, dat mensen weten zullen wat God en zijn woord to alle mensen te zeggen heeft. 13. Vers. En als Ephraim zijn krankheid zag, en Juda zijn wond zag, dan ging Ephraim naar Assyrië en schreekt naar de koning Jareb. Aber die kon die niet heilen, oder die wond heilen. Ephraim dacht zo, dat de Assyrianen worden aandacht zeker helpen, wils Ephraim krank weer, eindelijk doodeskrank, wat hij niet wist, weer dat de Assyrianen aan worden hem karte wegnemen en gevangenschap en een steed aan te helpen. De weer naar de aanrechte steed gegaan, voor help. 14. Vers. Dan ik zie zo als een leef tot Ephraim en zo als een jonge leef totdat Juda je slacht. Ik, jo ik, Ried to bieten en go weg. Ik wou wegnemen en China wordt am raden.
Wanneer een moeder leef irgendwo is met haar jongen, dan deed ze die jongen zeer beschutzen. En wanneer door een vreemde tier tot dichtbij kwam, dan kon die moeder leef zeer rieten zijn. God zegt hij is zo tot Ephraim, zoals die moeder leef. Ober tot Juda, zoals een jongen leef. Die zijn niet zo rieten, die spelen meestens bloos ram. God zegt hij is zo als dort tot Juda, ober. Wat passiert met een jonge leef? Nou ja, die walst ab. En dan is die ook rietend. En God brukt dat als een beeld Juda te worden, dat man ze niet van ihre zin weichtreien worden, dan worden ze krijgzond ervoren, als hij te Ephraim, Israel, doen wordt. Nu meer dat nächste Mal. Gottes Segen, meine Freunde.

Want die gezien voor een, oder je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, oder vielleicht over dat Heil en Christus, wo je kennen de overzeugung hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je woorden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nou denselben Radiosender, wie je nou horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mom to Mom. Dit is een programma waar mamas zich ondereinander moet toespreken.
2: Hallo en welkom hier bij ons Mom to Mom programma. Dit volgende programma is opgesteld van Mary Fair. Ik wens je een goeden ontvang.
3: Dank voor het teken van deel. Van deel waar we van reden van hoopning tot een van vreugd. Hoeveel van ons leven daar zware tijden gaan? Wat van ons wie vrouwen moraal leven, wer gleich daar zware tijden gaan? Wat van de vrouw is dat? Wer in zijn rechte denken wil zich nooit leiden willen? En wat we willen zijn met woordheid, dan willen we zijn alle dag dat we proberen Entscheidungen merken doorop, dat we willen leiden en weiter op een stich gaan. We proberen dingen te doen dat we niet krank worden, of dat we ons niet worden alleen fallen, of dat we niet worden hungrig zijn. Is dat erg van wie ze dat zijn? No, dat is niet. Dat is wat God ons gemerkt heeft. En we doen ook proberen ons weeren voor weiter, voor leiden. We weeren ons voor ons in de gefährlichkeiten aangeven. En we doen ons ook weeren dat we ons niet willen in de gevaar zijn. God is ganz volkroven alles wat Jezus deed. En zegt en laat in ons leven dan komen. Als voor ons ten goden en voor zijn heerlijkheid. Wanneer we hem dan nu volgen. Van daar waar we kijken naar Johannes af. En dit is waar Jezus deed al die in deze geschicht naamleiden en in de diepe grof van weidel en leden doorgewiesen. Waar we lezen van vers 1 wat zegt in Johannes 11. Dat zegt dus dat Lazarus weer van Bethanien en daar van waar Maria en Martha woonden, lag krank. Dit weer de Maria, die dem Herrn, dem dieren parfum, eva de feit goud en met ere hoa aftreed. Die er broer Lazarus weer krank, door wie een schakten desastren Jezus de Noorach, Herr, die den du goud bas as krank. Als Jezus dort hier zeer hij, deze krankheid is niet hem dood. Dat is dort hoe, dat God verheerlijkt wordt. En dort doordurch God zijn Sehen verheerlijkt wordt. Jezus wie Martha en ihre Schwester en Lazarus goud. En doch als hij hier dat Lazarus krank wie, blijft hij nog 2 Dagen door wo hij wie. Einer wird sich denken, wann Jezus, Martha en ihre Schwester Maria en Lazarus goud wie, waarom blijft hij nog einmal 2 Dagen? En daar wo wir nog maar nu kicken. Du hast ne Isaac fair. Hij deed dat niet stilhouden dat zijn lieve vriend gestorven deed. En hij deed dat niet dort waarnemen van die wat hij lieve deed, die truheid en dat lieden wat zij moeten durchgaan. Hij deed dat niet verbeen, hij had kunt, maar hij deed niet. Hij laat dat toevallen.

En de familie Remers wien een grote vrede. Ze hadden een poortje treden, 2 mijaltjes. Op een vier dat stromen. Ze hadden al 16 jaar. En nu nog een poortje. Ober wat vrede ze zich. Eind had gans grote bruine ogen en gans witte hoortjes. En het andere had ook donkere ogen. Er had zo'n zwarte ogen en zwarte hoortjes. Nee, dat weer een stromen mijaltjes met zo'n ronde baktjes. Pienisch had ook alle andere tjenen deze 2 kleinertjes en er hoortjes sloten. Maar dat deed gewoon niet lang, wat de tjenen zich hadden opgeduld. De jongens de namen voor zich en met hem riesje. Toen je valt het veel beter met ere donkere hoor en ere zwarte ogen. Dat was een lastje. Dat was een wisseier. Toen je valt het. En de Mialis, die speelde Emma veel mooier met de Anna. Anna was een ruie. Anna kon stundenlang zitten en beter bezitten. In de beelden aanmoelen. In de beelden teupstalen. Dat zijn die schoen. Dat was een ganz ruie en stelle. Op die hielden de Mialis.

Ze verjent het niet. En de jongste vertelde al alle wijn. Onze Marisha, dat zijn de kloeken. En die kon klauteren als een jong. Het zijn een ranekonde, die hoort Tjonja aan. Dat zijn de flintje, die kon alles. De Miale zit in, wat helpt het? Dat is onze Anna zijn schrijflich kloeken. Die kon op een beeld al alle boekstoffen vinden. Die wordt veel mooier. Wat helpt dat klotteren? De mama moest voorken dat verschen gaan en zei, ze durf je niet reden. Dit zijn de beter, en dit zijn de beter. Alle onze tiener zijn schoonje, en alle zijn ons van God gegeeft. En die wel wie alle even rond lief hebben. Dan beruide ze zich van een korte tijd. Maar eenmaal vader kwam de dochter dat de jongens op Marisha hielden en de Miales op Anna.

Nu komt de tijd dat de meeltes bij de school zullen gaan. Ze willen zo opgericht, maar voor het leus kunnen. Zo ovens kunnen ze niet inslopen. Op ons komt Riesje waar een ere mij rond. Mama, mama, en wat doe maar verslaapt? Riesje gaat gans ruis slopen. Het wil niet verslopen. Oba, oba, vandaag? Nee, nee, go sloop maar schoon. De Mialis vertelde zich nog lang. Emma, vader, wat je luist u? We veel zinnen worden in onze klas zijn. En? Worden ons alle in je schoen zijn? Zesje, zit Anna. Du hast doch veel dunklere hoor. Mine zijn ze meest wit. Ah, jo, jo, jo. Aber wenn wir uns weiter even rond ontraten, ook dan worden ze ons in je schoen zijn. Ganz abrecht werden ze. Endlich schlopen ze in. Als ihre Mama en Abendag abwarten kunnen, werden ze ganz pinnig uit de baden en ook al ongetrokken. Zo pinnig werden ze ook nog nie gewesen beim Frühstücksdash. Zo freude zich. Würde eine Schuld wird seiner.

zuf gegeente de jaren. Ook in de klas bleef Marisje de beste. Ola wollen met der type zetten. En Ola hielte op der schone ideeën. Doe wist Emma wat je scheidet. Eenmaal op een stund stuk ze de jongens af van henne aan en zeiden: Marisje, denk je maar wat uit. We hebben voor het Dietsch. We hebben het schone last op Dietsch. Marisje dacht ook niet lang. Bezonder zaken brugt ze Emma niet lang nu dentje. Schwin nam ze een sadel uit de tos, schroef de nop. Als de Dietschlerin is krank, hij trof de jester, de weer zo ja krank, en vandoor valt de stund uit. Voetzinnen deze stund goeven alle een stoten iets eten. Ze leidt alleen de klas gaan, en werkelijk, met de ganse klas jente ze iets eten. De leren weer wat gewoon is krank, en die komt de stund, en is ooit weer door. Op een dag treedt ze zo een schel. De leren wil weten waar ze geweest waren. Iets eten, zeiden ze dan. En waar kom je daartoe? Waarom ga je einfach weg? Aber Tjonja zei wat. En Tjonja gaf daartoe dat dit Marisje er gedanken waren geweest. En dat Marisje en Ola verleid had. Ze waren bloos dankbaar dat ze niet hadden gebruikt die schrijven. En dat ze hadden kunnen staan en een stad verbrengen. Tot weer last zijn wezen. En dan zei de leren, en wens de ganse klas te doen heeft, kon je niet de ganse klas bestroffen. Wij een eindtend. Dat heeft de eindtend alles eingevierdemd. En wens het niet weet wie dat is, maar dat zijn vandaar alles zo goede loten. Ze werden ze niet meer verder goed ervan gekomen. Marisje had vele vrienden ook weer in de jaren verjente. Plus wanneer pa en uit de Bijbel verleest en zij met de familie typ zaten, dan ploeg haar voorkende te wessen. En zij dacht, het leven niet zo als de Bijbel dat wil. Het viel niet zo'n leven als God dat wil willen. Wanneer zij dan op ondag zat, dan ploeg haar voorkende te wessen. En zij wist dat zo als het leven ze kon het eines dages niet voor God staan. Maar ze verzochten te verdrengen en ze ging ook weer te 10 jaar stond, te ondag met en in een schuil viel ze een ganz ander leven.

0: maar 30 minuten.
1: Een hartelijke groet en welkom bij wie alle nieuwe hier is. De zeer zeer interessante geschichten horen. Wie wensen je veel vrede bij het horen. Thomas deed zijn grootpapa touwtjeetjen, waar hij figuren uitschnitten deed voor de schraap. Die zagen zo uit als wanneer de ganz werkelijk waren. De hoort, Jozef en Maria met hem Jezuschen. Bij touwtjeetjen war Thomas meid en schleip door am dash aan. Hij draait van stal in Bethlehem. Oh, dacht Thomas, nu kan ik ganz dicht naar de schraap gaan. En dat deed hij dan ook. En dan werd hij op eenmaal ganz treurig. Maar dan reed Jezus met aan.
2: Waarom bist du so treurig?
3: Wilt ik nicht für die Mädchen gebracht hab.
2: Du brauchst du wenig treurig sein. Das drei Dinge mocht ich von dir haben.
3: Ich schenk dir alles, was ich hab. Mijn elektrische Isabon en mijn computerspels en...
2: Nee, dat wil ik niet van die. Dat zie ik niet van hemel naar de eerde komen.
3: Wat dan?
2: Schenk mij die laatste regenarbeid.
3: Aber daar is zo ja schlecht uitgevallen.
2: Krijg daar weens wil ik te hebben. Breng mij allemaal alle opgoven voor ogen staat. Dat het niet te reden deed. Den ganzen Leben lang koste mij dat brengen. Weißt du?
3: Ja, dat wel ik.
2: En als tweede wel ik dienen, je ratschi.
3: Dat kon ik die niet schenken, daar heb ik twee gebruikt.
2: Krijg daar eens wel ik te hebben. Bring mij immer alles, wat du im Leben verbruiken hast. Ik kon dat alle heilen, weißt du?
3: Ja.
2: Nu nog mijn dritte wens. Thomas, ik mocht de antwoord dat du deine Mama geven deidst, als ze die vroeg, waar dat je komen weer dat deine Geradschip kapot gegonnen weer.
1: Dan fang Thomas ober an zeer te hielen en staat dat raam.
3: Ik heb de ongelogen.
2: Alles wat du gelogen hast, all din Trotz, all het Beide, durfst du nu nie brengen. Din ganzes Leben lang. Ik dir dat verzeihen, weil die halpen, so te leven als dat rechtlich kan. Ik wil immer met die gonen en die den rechten Weg wiesen, weißt du?
1: En Thomas wohl. Van dan gelieft hij aan Jezus en deed op arm horchen. Ciao, zeichen Eva vom interessanten Geschichtenprogramm. Und wenn du Fragen hast oder Antwort schreiben willst, dann hörst du diese Adresse: telenines@gmail.com. Und nochmal buchstabieren bitte: telenines@gmail.com. C-O-M.

Hallo Tjenja, hier is Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tjenja lijf en dat hij wil gaan dat de Tjenja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je Tjenja alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

Je nieuw live. Maar nu wil ik eerst in Johannes kapitel 5, vers 16 bij 20 lezen. Hier zegt het dus dit. We hebben dat enge zijn en geloven dat, dat God ons goed is. God is lijftolig en wer in deze live leeft, leeft in God en in dem blijft God. Dat God zijn live bij ons ganz ongekomen is, wie zich door een dat de gerechtsdag ons China zarje meer merkt, wenn zo als hij weer zo leven ook in deze wereld. We brokken ons niet vechten voor einen die ons werkelijk goed is, zo als hij ons rein goed is en merkt alle angst in ons onneidig. Wer zich nog vechten deed, in den is de lijf nog niet tussig geworden, wenn's vechten deed einer zich verstroef. Laat ons ungen onder Gott zijn, wenn's hij ons al verher Gott weer. En wann wir sagt, hij is God Gott, en er seinen Brüder oberfindliche Sonne, de licht, en wer seinen Brüder nicht Gott is, den hij zit, de kon God ook nicht Gott zijn, den hij nicht zit. Genug live. Grüß Mama, ik leeg die Säuer. Aber ich bang mich auch als Säuer nur Mama, sagt Lucy, als sei ihre Großmama halb mit der Wurstöpfleihe. Ich wünsch, dass Mama hat, von der auch könnte ein Haus kommen von dem Hospital. Ich weit die Bangst die all, sagt Großmama sehr leichtulich. Aber denk mal han, der Doktor sagt, dass Marie Samarns kann sein Haus. Und dann bringt sie den ganz neuen Babybrötchen mit. Is dat niet een grote vrede? Ja, zei Lucy zeer stil. Aber Großmama kon zijn dat Lucy weer werkelijk niet zeer vrouw. Na wat is los? Vroeg Großmama in haar sanfte leeftolige stem. Ach, ik weet niet, antwoord Lucy. Ik zie mij niet zeggen even weer dat wat zijn, want wie nog een baby hand. Ik mein, na, wat mama mij nog eenmaal leven? Er wat zij nu bloos tijd in leven hebben voor dat nieuwe baby? Na zeg je, wat die mama die ook nog eenmaal leven, zegt Großmama. Waarom geloof ze dat zij niet wordt? Ah, ik weet niet, zegt Lucy ganz treurig. Ik wonder bloos, wou dat wat zijn? Ein Baby is je doch so klein en laat ook so schmack en fehlt ook so veel te helpen. Ik wundert bloß of Mama mij nach kracht ze zei gleiche wordt als eerst. Laat mij die wat vrouwen, zei Großmama. Ik weet dine papa haft die versproken dat wanneer het baby eerst een klein bed alle is, dan wordt hij in alle op een reis nemen, terug naar de stad waar je eerst woonde, eer je hierheen trok. Waarom jank had die ze jere terug naar de stad te voeren? Nou, wie in dat is waar Nancy woont. Nancy is je mijn beste vriend in de ganse wereld, antwoordt Lucy. Aber je trok door al drie mannen terug weg, zei Großmama. Du hast je nu al nieuwe vrienden gemerkt. Aber dat meint nicht, dat ik ganz van Nancy verjitten heb, streit Lucy. Na weetst du ook nicht, wie dat schaaf, Großmama? Ik gleich alle mijne vriend. Na du gleichst Nancy ook nach Emma. Krijgt ze zeer als eerst, eier du deze nieuwe vriend had, vroeg Großmama. Lucy dokkert haar kap zeer bozig nap en rauf. Na waarom gleichst du dan? Dat die mama die nicht meer krijgt, ze leven wordt, als ze deed eier dit babytje, wie Großmama ihr nächste vrouw. Eine mama ihre leuf, voor ihre kinder is nog veel storter als de leuf tussen vriend. En wanneer eine mama nog een baby geschonken wordt, dan wordt ihre leuf nicht en je deed tussen de kinder, dan kämpft Emma meer leuf in ihr hart nennen. En dat vermeert zich. De lijf wat ze eerst voor die had, is nog krijgt ze als eerst. En nu heeft ze bloos nog meer lijf en er hoort voor dat nieuwe baby.
en dat is correct zo als du met dine vriend, oder zo als God met ons. En van door ook veel mensen zijn in deze wereld, God leeft de alle glikke veel. Hij verjaart van China. Kost u dat verstoenen? Aber jo, danke schön, Großmama, für mich dort erklären, jocht Lucy. Nu kann ich dort verstoenen. En nu vrei ik mich ook nog dollar te marien, wenn Mama erst wat toezamen. En nu heb ik nog wat vrouwen für die. Hast du allemaal gewundert, als deine Eltern die kracht so viel regnen als deine Bräute oder Zestern? Oder glaubst du, dat God seine Leib für die is nicht so groot als seine Leib für andere Menschen? God verspreekt ons in zijn woord dat zijn leven is voor allen. En hij merkt ook geen onderscheid tussen mensen. Rijk en arm, clean en groot, alle zijn aan gelijke veel bied. Hij is ons volkomene hemelse vader. En hier op deze aarde kennen mensen dat verker niet geloven dat God ons alle goed is. En dat is wij en wie zijn zinvolle mensen, die niet volkomen zijn. En onze lijf is niet immer wat hij zal zijn. Over God zijn lijf kennen wij ons immer verloten. Die is immer door en die ändert niemals niet. En onze vers te uitwendig leren is in 1. Johannes kapitel 5 vers 19. Je zegt het is dit. Laat ons onder een ander God zijn, wens hij ons al ver her zijn leven geschonken heeft. En onze gedanke in deze geschicht is, God leeft die.

bank zijn tegen vereniging zult zijn het om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vreden, want je wordt niks een zware hartje willen, nur de aandacht te vinden, jeder dag met Jezus.

0: De klok is 6, met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren, dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

En de maren Jezus zien en dieren noemen, begrijp ik alle touwheren. En hij tunt ook van harte welkom te dit programma Licht uit Gottes Woord. Dat is ons een vrede dat die touwheren downen. En ons verlangen is ook deze op programma Gottes Woord te verbreiden. De harde zegt ook in Psalm 81, Vers 8. Hier, mijn volk, laat mij onja die reden. In dat reden Gottes, wel wie immer waren, ook aan ons hart abnemen en wel een downen wat hij ons te zeggen heeft. En doet er zal ook dat van deze programma deinen.

Je heren waar een programma over de radiosendung Licht vom Evangelium. Dat is ons verlangen dat onze politieke programma Licht vom Evangelium dat familieleven stortje mogen mocht. Wie freuen ons dat hij dat je dit programma met leider God zijn woord in je bed waar de harsje willen. En wie wensen beden dat je dat ik mocht hem geloofje stort, abgemontet en ook getreist worden. Wie wensen jullie ook waar een gouden empfang in God zijn rijken zeeën. Am Mikrofon is zoals Emma, jun Bruder en deiner Jakob Funk. Wel nu zum Anfang nach top beden. Ha, dien woord is für ons Müll seite aus Honig en für onsen Fout ein Licht. Wie danken die für de Gelegenheit über dat Radio met die en met vele van dienen Kinder über de ganze Welt Gemeinschaft haben te derven. En wie beden dat du ons diesen Tiet nu ook alle top richtig sehne wurst. En wann onze Tauhier en Frind waar de ihre Radios angeschalt haben, om de vrouw boodschap te dien woord te heren, dan mochten zij door het dat kriegen, wat hen voor deze dag moed en troost brengt. Ik bid ook dat hen

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Een cassette met twee programma's kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, dan check dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, wo je die van hier zelfs veel wil je kijpen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 201. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag nu dat programma 201. Wie danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie Unterstützung, die ons het mogelijk maakt, Gott sein Wort uit te strollen. Mocht Gott die richtig sehen.

We hopen dat je ook dit vandaagse programma deze boodschappen leidt waar het om zijn geweest is. En nu verafscheiden we ons vandaag van jullie. Wanneer God het zo wil, dan hier je een weer programma deze de zending Licht van Evangelium om een week op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer je een vrouw uit de bemoedigingen tot de vandaagse zending of de een ander van onze zendingen haar beschrijft ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich in Mörkans Mout, dit zijn deins true wieder te maken. Je hebt ons ook weitergeloten dat je voor ons beden. En we danken jullie van harte dafür. Schrijft ons ook wieder. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik wiederhole. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Gott mit Jünd, wat jens am meine Weg war da hieren.

0: The clock is eind.
1: Psalm 19. God is groot in dem, wat hij geschaffen heeft, in zijn gesetz. Eind van David's in de psalmen, verte zingen. De hemel reden klar van God's in je heiligheid en loten ons zijn handwoord seinen. Ein dag redt er van ten nächsten dag en eine nacht ter nächste. Dat zijn nicht reden met wird, du is ook keine stemte te hören. Zijn rechtsschnur jelt in alle länder en zijn woord over de ganze welt. En daar heeft hij voor de zon een zelt opgesteld, zodat hij zo uitkomt als wanneer een brigam uit zijn stof komt en vreet zich zo als een stortje man zijn strijkterranen. Hij jeet aan een eind van hemel op en jeet ram bij het andere eind en voor haar het kan zich niet versterken. Den haan zijn gesetz is volkomen en jeft de zeil nie het leven. Einer kan zich verloten op dat wat de haar zegt en dat merkt hij wees dat dat fehlt. Den Herrn sind je Befehle sind recht und mögen uns Freude am Hort. Gott sind je Geboten sind rein und mögen uns die Augen ob. Gottes Furcht ist rein und wird ewig bestohlen. Den Herrn sind je Rechten sind ganz in Gor recht und abrechtig. Die sind mehr wert als Gold, jo mehr als viel achtet Gold und seite aus frischer, reiner Honig. En nog meer, die schnaast woord dat je ook gewoond, en wer die huilen deed, heeft een groten loon. Wer kon het moordje wofürken een fehlen deed? Verjef mij ook die zinden van die ik niet weet. Haar bewoor mij ook vermoed wel je zinden, loot die niet erre macht over mij hebben, dan wo ik abrechtig zijn en anschuldig van grote zinden. Mochst u aan de wiert uit mijn muil, en onder je danken en mijn hoort en je vallen hebben. O Heer, en die is mijn kracht, en du raadst mij.

Psalm 23, eind van Davids zijn psalmen. De Heer is mijn hoed, mij wordt het onnust velen. Hij brengt mij op een reine weid en laat mij befrischt water reven. Hij heeft mijn zeil nieuwe kracht. Hij leidt mij op je rechte wei, om zijn nomen zijn holven. En wanneer ik dich een diestere tol go, vergt ik geen angelijk, wilst du best bij mij. Dien stok en dien je stad sind mijn troost. Du magst ver mij een dash reid, zodat mijn fiend dat zijnen. Du jetzt mij eil op den kop. Mijn koffelrand Eva. Sacher wordt in je truhartje leef met mij zijnen, zolang als ik je leef, en ik voor in den haren zijn huis blijven voor immer.

Hier is de Gouden Norecht van Radio HCJB, Woto et Jan van Horte en Lood. O microfoon is Edwin Rampel. Woto Jezus, dat is je de centrale punt in ons leven. Prediker Wilhelm Busch nogmaals in de laatste zending door de stelling, inbehandelt dit thema nu weer.

en in 3 minuten word het stil. Verstoor jy? Het roep dan aan, dat hier geen mens, maar hy, maar Jezus, in de demonen moest verschwinnen. En dan zong ik kans luid, wat streng verboden weer dat leidt, Jezus, mijn vrede, du weetst mijn hoort, en du bist mijn schmuck. Ach, wo lang, mijn hoort is zij ja angst, en verlangt nu die, en alle gevangenen hierde dort, en de waarsta zede geen woord als het luid zong, mocht van onwaarder rondom de welt tijdere, mij staat Jezus bij.